chayan kunama haku sipuna kachun haku pikichaki wakichiwan takrispa pingrispa allintuta pachi nispa punti kunata.